0: die op de Britse luchtmachtbasis van Fairford gestationeerd waren, weer naar de VS terug te halen. Eind vorige maand werden 5 Britse mannen gearresteerd die met bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis waren gekomen. Mogelijk wilden ze een aanslag plegen. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger om aanvallen uit te voeren op Iran. Er zijn aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij het incident. De 5 verdachten zijn intussen vrijgelaten onder voorwaarden. De federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn de voorbije avond uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim 1 week de tijd om tot een akkoord te komen. De komende dagen wordt dus voortgewerkt, zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
1: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: En in Brussel hebben de voorbije avond honderden mensen een protestactie gehouden aan de Begijnhofkerk. Zullen daarmee enkele Palestijnen steunen die vorige maand in de kerk aan een hongerstaking zijn begonnen. De Palestijnen houden die hongerstaking omdat ze willen dat hun familieleden uit Gaza worden geëvacueerd door de Belgische overheid. Het gaat om mensen die ook een visum hebben gekregen om naar ons land te komen. Maar de Belgische regering weigert nog altijd om die evacuatie uit te voeren. Ook de evacuatie van 13 Gazaanse studenten die een studiebeurs hadden gekregen voor een Belgische universiteit wordt nog altijd geblokkeerd. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 1.

That's about all they had to eat. They did all right. I'm down in

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Brazilië komt er een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Na de eerste ronde, de voorbije dag, haalde geen enkele kandidaat meer dan 50% van de stemmen. In de tweede ronde zal Flavio Bolsonaro het opnemen tegen de huidige centrum-linkse president Lula da Silva. Bolsonaro is de zoon van de voormalig uiterste rechtse president Jair Bolsonaro, die eerder nog werd veroordeeld tot 27 jaar cel voor een poging tot staatsgreep. In de eerste ronde haalde Flavio Bolsonaro ruim 47% van de stemmen, Lula da Silva ruim 45%. Het Amerikaanse leger heeft beslist om de bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis van Fairford gestationeerd waren, weer naar de VS terug te halen. Eind vorige maand werden 5 Britse mannen gearresteerd die met bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis waren gekomen. Mogelijk wilden ze een aanslag plegen. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger om aanvallen uit te voeren op Iran. Er zijn aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij het incident. De 5 verdachten zijn intussen vrijgelaten onder voorwaarden. De federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn de voorbije avond uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim 1 week de tijd om dat akkoord te bereiken. De komende dagen wordt dus voortgewerkt. Dat zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
2: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan. En de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben. En om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
1: En in Balen in de Antwerpse Kempen is de voorbije avond een voetganger om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer werd aangereden door een bestelwagen en is ter plaatse overleden. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

Ik dacht aan een vrouw, zo verscheen ze bij mij. Ik dacht aan de kou, die ze wegnam bij mij. Ik dacht aan de wind, die alles verspreidt.

prachtige sproeten. Hoe kon ik maar? Ik dacht aan een vrouw, hoe ze wegliep van mij. In klaarlichte nacht, met wat regen erbij. Ik dacht aan de smaak die de slag achterliet. Ik miste haar wel, maar vertelde haar niets.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Brazilië komt er een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Na de eerste ronde, de voorbije dag, haalde geen enkele kandidaat meer dan 50% van de stemmen. In de tweede ronde zal Flavio Bolsonaro het opnemen tegen de huidige centrum-linkse president Lula da Silva. Bolsonaro is de zoon van de voormalige uiterste rechtse president Jair Bolsonaro, die eerder nog werd veroordeeld tot 27 jaar cel voor een poging tot staatsgreep. In de eerste ronde haalde Flavio Bolsonaro ruim 47% van de stemmen, Lula da Silva ruim 45%. In Letland heeft de centrumpartij van huidig premier Andris Kulbergs de parlementsverkiezingen gewonnen. De partij krijgt in het parlement 41 van de 100 zetels. Dat is het beste verkiezingsresultaat voor een partij sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. Twee populistische partijen eindigden op de tweede en de derde plaats. Bij de verkiezingen in Letland was de oorlogsdreiging vanuit Rusland een belangrijk thema, maar ook de economische situatie in het land. De federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn de voorbije avond uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim 1 week de tijd om een akkoord te bereiken. De komende dagen wordt dus voortgewerkt, zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
2: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
1: En in Balen in de Antwerpse Kempen is de voorbije avond een voetganger om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer werd aangereden door een bestelwagen en is ter plaatse overleden. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door het ongeval was er een tijd lang verkeershinder. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Annelies Houtman. In Brazilië is er een tweede ronde nodig om te bepalen wie de volgende president wordt. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro haalde het in de eerste ronde gisteren van de huidige centrum-linkse president Lula da Silva met 47% van de stemmen. Lula haalde net geen 45%. De overwinning van Bolsonaro was verrassend, want veel peilingen voorspelden dat Lula het zou halen. Maar omdat geen van de twee meer dan 50% haalde van de stemmen, komt er dus een tweede ronde over 3 weken. Als Bolsonaro het dan haalt, wil hij onder meer amnestie verlenen aan zijn vader. Die zit een gevangenisstraf uit van 27 jaar voor poging tot staatsgreep. De federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn gisteravond rond 9:30 uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim een week de tijd om een akkoord te bereiken. De komende dagen wordt dus voortgewerkt, zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
3: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
2: De Brusselse regering heeft gisteren wel een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. Het doel van de Brusselse regering is om tegen eind volgend jaar het tekort terug te dringen tot 719 miljoen euro. Details zijn er nog niet. Deze voormiddag stelt minister-president Boris Delies de begroting voor in het Brusselse parlement. In Balen, in de Antwerpse Kempen, is gisteravond een voetganger om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer werd aangereden door een bestelwagen en is ter plaatse overleden. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. En in de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn zowel zeker van de top 2 in hun groep. Achteraf zei bondscoach Jorge Jesus dat sterspeler Cristiano Ronaldo mag terugkeren als hij dat wil. Ronaldo verliet eerder deze week de selectie omdat hij niet mocht spelen. Nederland won gisteravond ook van Servië met 2-1. In dezelfde poelen raakte Duitsland niet verder dan 0-0 tegen Griekenland. Vanavond spelen de Rode Duivels in en tegen Frankrijk. Het weer dan nog. Het is droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Straks na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Centrum voor Cybersecurity roept bedrijven op om zich beter te beschermen tegen cybercriminelen. Het organiseert daarom één dag na de Open Bedrijvendag een Gesloten Bedrijvendag. Bij het centrum kwamen dit jaar al 588 meldingen binnen van cyberaanvallen. Dat zijn er bijna evenveel als in heel vorig jaar. Met AI kunnen cybercriminelen nog sneller kwetsbaarheden opsporen in online beveiliging en toegang krijgen tot de systemen van bedrijven, zegt Miguel de Bruyker van het Centrum voor Cybersecurity.
2: We merken dat cybercriminelen door die artificiële intelligentie alsmaar meer mogelijkheden krijgen en het aantal incidenten is de voorbije 2 kwartalen toch wel significant gestegen. Ja, we roepen de bedrijven toch wel op om een tandje bij te steken, hun deuren te sluiten, hè, gesloten bedrijvendag. We kunnen onze deuren openen, dat is belangrijk, om ons als bedrijf te laten zien. Maar anderzijds is het ook even belangrijk om onze deuren te sluiten voor die cybercriminelen.
1: Er is nog geen akkoord over de federale begroting. De onderhandelaars hebben tot 21:30 gisteravond samengezeten. Ze hebben nog ruim een week de tijd om 10 miljard euro te vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. De komende dagen wordt voortgewerkt, zegt minister van Begroting van Petegem van CD&V.
3: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
1: Het Belgische gevechtsschip Leopold I kan niet op Europese missie vertrekken omdat het defect is. Normaal moest het midden oktober naar de Rode Zee en de kust van Jemen varen voor een beveiligingsopdracht. Maar het schip raakt niet op tijd hersteld, dat bevestigen bronnen aan VRT Nieuws. Het fregat Leopold I is 35 jaar oud en had deze zomer ook al grote problemen. Het Amerikaanse leger heeft beslist om de bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis van Fairford stonden weer naar de VS te halen. Eind vorige maand werden in de buurt van de basis 5 Britse mannen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen. De Amerikanen gebruiken de basis van Fairford voor aanvallen op Iran. En er zijn aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij het incident. In Brazilië is er een tweede ronde nodig om te bepalen wie de volgende president wordt. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro haalde in de eerste ronde 47% van de stemmen. De huidige centrum-linkse president da Silva net geen 45. Omdat geen van de twee meer dan 50% haalde, komt er dus een tweede ronde over 3 weken. Als Bolsonaro president wordt, wil hij onder meer amnestie verlenen aan zijn vader, oud-president Jair Bolsonaro. Die zit een gevangenisstraf uit van 27 jaar voor poging tot staatsgreep. In de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn zo al zeker van de top 2 in hun groep. Portugal speelde opnieuw zonder sterspeler Ronaldo. Nederland won van Servië met 2-1. In dezelfde groep raakte Duitsland niet verder dan 0-0 tegen Griekenland. En vanavond spelen de Rode Duivels in Parijs tegen Frankrijk. Het weer hier en daar, nog nevel of mist. Daarna overal vrij zonnig tot 22 graden. Ook morgen nog zacht met zonnige perioden. In de tweede helft van de week wordt het gevoelig frisser. Maxima rond 15 graden en meer kans op regen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

drink. Have a good time now. Welcome to Paradise.

0: Het is 7 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bedrijven moeten zich beter wapenen tegen internetcriminelen, zegt het Centrum voor Cybersecurity. Een Belgisch fregat is niet op tijd hersteld om op Europese missie te vertrekken. En in Brazilië is een tweede ronde nodig om een nieuwe president te kiezen. Het Centrum voor Cybersecurity roept bedrijven op om zich beter te beschermen tegen cybercriminelen en organiseert daarom, één dag na de Open Bedrijvendag, een Gesloten Bedrijvendag. Dat is nodig, want met artificiële intelligentie kunnen cybercriminelen vandaag nog sneller kwetsbaarheden opsporen in de beveiliging van bedrijven en toegang krijgen tot hun systemen. Dit jaar kwamen er al 588 meldingen binnen van cyberaanvallen. Dat zijn er bijna evenveel als in heel vorig jaar. Miguel de Bruyker van het Centrum voor Cybersecurity geeft enkele voorbeelden.
1: Wat we het meeste zien is het stelen van informatie, het datalekken eigenlijk, het stelen van gegevens van klanten, van hoe de organisatie werkt en dan die gegevens gaan misbruiken om vooral dan bijvoorbeeld phishingmails te gaan uitsturen of om valse facturen te gaan versturen in naam van het bedrijf. Dus het binnenbreken in uw organisatie, in uw bedrijf en het toegang nemen tot uw informatie kan heel wat schade veroorzaken.
0: Op Safe on Web at Work staan richtlijnen voor bedrijven om hun systemen beter te beveiligen. De Brusselse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. Het doel van de Brusselse regering is om tegen eind volgend jaar het tekort terug te dringen tot 719 miljoen euro. Details over de nieuwe begroting zijn er nog niet. Deze voormiddag stelt minister-president Thiliez de begroting voor in het Brussels parlement. En de federale begroting die is nog niet rond. De onderhandelaars hebben tot 21:30 gisteravond samengezeten. Ze hebben nog ruim een week de tijd om 10 miljard euro te vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. De komende dagen werken we dus voort, zegt minister van Begroting van Petegem van CD&V.
2: We hebben de nota overlopen. We hebben discussie gehad, een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om een clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: Een Belgisch gevechtsschip kan niet op Europese missie vertrekken omdat het defect is. Het zou binnenkort richting Rode Zee en de kust van Jemen varen, maar het raakt niet op tijd hersteld, zegt defensiejournalist Jens Fransen.
3: Het fregat Leopold 1 had normaal binnen 2 weken moeten vertrekken richting Zuid-Europa. Op de agenda het beveiligen van zeeroutes in de Rode Zee, onder meer voor de kust van Jemen. De Leopold 1 zou dat doen in een Europese maritieme missie Aspides, maar dat gaat dus niet door. Eerder deze zomer kampte de stokoude Leopold 1 al met serieuze problemen, waardoor het schip haast niet meer uit New York terugraakte en die problemen raakten niet tijdig opgelost. De regering gaat nu bekijken of het fregat later toch in de middelen Middellandse Zee kan worden ingezet, mogelijk dan voor een NAVO-operatie.
0: Het Amerikaanse leger heeft beslist om zijn bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis van Fairford stonden weer naar de VS te halen. Eind vorige maand werden in de buurt van de basis 5 Britse mannen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen op de basis die de Amerikanen gebruiken voor aanvallen op Iran. Er zijn ook aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij dat incident. In Frankrijk blijven vandaag nog 400 tot 500 scholen dicht. De schade door het leerlingenprotest van vorige week is nog niet hersteld. De Franse premier heeft wel een stappenplan opgesteld om de problemen in het secundair onderwijs in Frankrijk op te lossen. Er komt meer geld en verschillende ministeries moeten tegen eind deze maand met concrete acties komen. Maar intussen hebben de Franse leerlingenorganisaties al opgeroepen tot nieuw protest morgen. Ze krijgen daarbij de steun van de vakbonden. Ook in Franstalig België was er vorige week scholierenprotest. In een aantal provinciale scholen start de lessen vandaag pas om 10:00, omdat ze nog betogingen verwachten van leerlingen. In Brazilië komt er over 3 weken een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. In de eerste ronde haalde de radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro 47% van de stemmen. Dat is iets meer dan de huidige centrum-linkse president Lula da Silva, die bijna 45% van de stemmen kreeg. Matthias Thuis volgde de verkiezingsdag bij de aanhangers van Lula.
4: O resultado...
5: Het was nagelbijten in kamp Lula, want tot net voor ongeveer de helft van de stemmen geteld waren, stond de belangrijkste uitdager Flavio Bolsonaro nog boven de 50%. En dat betekent dat hij op dat moment in een eerste ronde zou gaan winnen. Maar de stemmen uit het Noordoosten komen traditioneel gezien wat later binnen. En dat is Lula's geboorteregio waar hij na al die jaren nog altijd sterk staat. De zittende president kwam terug, maar verliest de eerste ronde uiteindelijk met een kleine 2%. En dat betekent dat er binnen enkele weken een tweede ronde volgt. Zo'n 20 miljoen Brazilianen zijn gisteren trouwens niet gaan stemmen. En in een opvallend strijdbare speech liet Lula weten dat hij dat potentieel vanaf vandaag volop wil aanboren. De campagne start dus opnieuw. De
4: tweede fase is voor Lula en voor Alckmin.
0: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot aangevallen in de Caraïbische Zee. Er zijn 4 doden gevallen. Volgens het leger was het een drugsboot, maar dat is niet bevestigd. Sinds vorig jaar hebben de Verenigde Staten al tientallen boten aangevallen die volgens hen gebruikt worden door drugsmokkelaars. Experts en de Verenigde Naties spreken van onwettige executies. En in de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn al zeker van de top 2 in hun groep. Portugal speelde opnieuw zonder sterspeler Cristiano Ronaldo. Nederland won van Servië met 2-1. In dezelfde groep raakte Duitsland niet verder dan 0-0 tegen Griekenland. En vanavond spelen de Rode Duivels in Parijs tegen Frankrijk. Het weer, hier en daar nog nevel of mist. Daarna overal vrij zonnig tot 22 graden. Ook morgen nog zacht met zonnige perioden. In de tweede helft van de week wordt het gevoelig frisser. Maxima dan nog rond 15 graden. En dan is er ook meer kans op regen. We begonnen met de gesloten bedrijvendag vandaag. Een initiatief van het Centrum voor Cybersecurity om bedrijven ertoe aan te zetten om hun computersystemen nog beter te beveiligen tegen internetcriminelen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 8 uur en goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bedrijven moeten zich beter wapenen tegen internetcriminelen, zegt het Centrum voor Cybersecurity. De begroting voor het Brussels gewest is rond en in Brazilië is een tweede ronde nodig om een nieuwe president te kiezen. Het Centrum voor Cybersecurity roept bedrijven op om zich beter te beschermen tegen cybercriminelen. En daarom organiseert het centrum één dag na de Open Bedrijvendag vandaag een Gesloten Bedrijvendag. Dat is nodig, want met AI kunnen cybercriminelen vandaag nog sneller kwetsbaarheden opsporen in de beveiliging van bedrijven en toegang krijgen tot hun systeem.

0: Dit jaar kwamen er al 588 meldingen van cyberaanvallen binnen. Dat is bijna evenveel als in heel vorig jaar. Miguel de Bruyker geeft enkele voorbeelden.
1: Wat we het meeste zien is het stelen van informatie, het datalekken eigenlijk. Het stelen van gegevens van klanten, van hoe de organisatie werkt en dan die gegevens gaan misbruiken om vooral dan bijvoorbeeld phishingmails te gaan uitsturen of om valse facturen te gaan versturen in naam van het bedrijf. Dus het binnenbreken in uw organisatie, in uw bedrijf en het toegang nemen tot uw informatie kan heel wat schade veroorzaken.
0: Op Safe on Web at Work staan richtlijnen voor bedrijven om hun systemen beter te beveiligen. De Brusselse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. De regering wil tegen eind volgend jaar het tekort daar terugdringen tot 719 miljoen euro. Het akkoord wordt straks voorgesteld in het Brussels parlement. Maar minister van Financiën Dirk de Smet van de partij Anders zegt dat de tarieven van de MIVB alvast niet zullen stijgen.
2: We hebben finaal beslist om de geplande stijging van de tarieven niet door te voeren. En die is dus moeten gecompenseerd worden door hier en daar te knippen in werkingsuitgaven opnieuw. Maar goed, na de nodige puzzel te hebben gelegd, kunnen we vandaag aankondigen dat het ons gelukt is om ook die factuur niet door te schuiven naar de pendelaars.
0: De federale begroting is nog niet rond. De onderhandelaars hebben tot 21:30 gisteravond samengezeten. Ze hebben nog ruim een week om 10 miljard te vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. En de komende dagen wordt voortgewerkt, zegt minister van Begroting Van Petegem van CD&V.
3: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om een clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: In Lokeren in Oost-Vlaanderen is afgelopen nacht een explosief ontploft bij een woning. De voordeur van dat huis is weggeblazen, de ramen zijn kapot, er was rookontwikkeling en de brandweer kreeg verschillende oproepen binnen. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart, er zouden geen gewonde gevallen zijn. Een Belgisch gevechtsschip kan niet op Europese missie vertrekken omdat het defect is. Het zou binnenkort richting Rode Zee en de kust van Jemen varen, maar het raakt niet op tijd hersteld, zegt Jens Fransen.
4: Het fregat Leopold 1 had normaal binnen 2 weken moeten vertrekken richting Zuid-Europa. Op de agenda het beveiligen van zeeroutes in de Rode Zee, onder meer voor de kust van Jemen. De Leopold 1 zou dat doen in een Europese maritieme missie Aspides, maar dat gaat dus niet door. Eerder deze zomer kampte de stokoude Leopold 1 al met serieuze problemen, waardoor het schip haast niet meer uit New York terugraakte en die problemen raakten niet tijdig opgelost. De regering gaat nu bekijken of het fregat later toch in de Middellandse Zee kan worden ingezet, mogelijk dan voor een NAVO-operatie.
0: Het Amerikaanse leger heeft beslist om de bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden weer naar de VS te vliegen. Eind vorige maand werden in de buurt van de basis 5 Britse mannen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen. De Amerikanen gebruiken de basis voor aanvallen op Iran en er zijn ook aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij het incident. In Frankrijk blijven vandaag nog 400 tot 500 scholen dicht. De schade door het leerlingenprotest van vorige week is nog niet hersteld. De Franse premier heeft een stappenplan opgesteld om de problemen in het Franse secundair onderwijs op te lossen. Er komt meer geld en verschillende ministeries moeten tegen eind deze maand concrete acties voorstellen. Maar intussen hebben de Franse leerlingenorganisaties al opgeroepen tot nieuw protest morgen en ze krijgen daarbij de steun van de vakbonden. Ook in Franstalig België was er vorige week scholierenprotest. In een aantal provinciale scholen starten de lessen vandaag pas om 10:00, omdat opnieuw protest verwacht wordt van leerlingen. In Brazilië komt er een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. In de eerste ronde haalde geen van de kandidaten een absolute meerderheid. De radicaal-rechtse Flavio Bolsonaro haalde net iets meer stemmen dan huidig president Lula da Silva. Matthias Teils volgde de verkiezingsdag bij de aanhangers van Lula.
5: O resultado muitas vezes é inesperado.
6: Het was nagelbijten in kamp Lula, want tot net voor ongeveer de helft van de stemmen geteld waren, stond de belangrijkste uitdager Flavio Bolsonaro nog boven de 50%. En dat betekent dat hij op dat moment in een eerste ronde zou gaan winnen. Maar de stemmen uit het Noordoosten komen traditioneel gezien wat later binnen. En dat is Lula's geboorteregio waar hij na al die jaren nog altijd sterk staat. De zittende president kwam terug, maar verliest de eerste ronde uiteindelijk met een kleine 2%. En dat betekent dat er binnen enkele weken een tweede ronde volgt. Zo'n 20 miljoen Brazilianen zijn gisteren trouwens niet gaan stemmen. En in een opvallend strijdbare speech liet Lula weten dat hij dat potentieel vanaf vandaag volop wil aanboren. De campagne start dus opnieuw. De
5: tweede fase is voor Lula en Alckmin.
0: In de Caraïbische Zee heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen. Daarbij zijn 4 doden gevallen. Volgens het Amerikaanse leger was het een drugsboot, maar dat is niet bevestigd. Sinds vorig jaar hebben de Verenigde Staten al tientallen boten aangevallen die volgens hen door drugsmokkelaars gebruikt worden. Maar experts en de VN spreken van onwettige executies. Sport in de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn al zeker van de top 2 in hun groep. Portugal speelde opnieuw zonder Cristiano Ronaldo. Nederland won van Servië met 2-1. In dezelfde groep raakte Duitsland niet verder dan 0-0 tegen Griekenland. En vanavond spelen de Rode Duivels opnieuw tegen Frankrijk. Het weer. Hier en daar hangt nog nevel of mist. Daarna overal vrij zonnig tot 22 graden. Ook morgen nog zacht met zonnige perioden. In de tweede helft van de week wordt het gevoelig frisser. Maxima rond 15 graden en meer kans op regen. We begonnen met de Gesloten Bedrijvendag. Een initiatief van het Centrum voor Cybersecurity om bedrijven ertoe aan te zetten hun computersystemen beter te beveiligen tegen internetcriminelen. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een medewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft onder een valse naam een opiniestuk naar krantenredacties gestuurd. Hij deed zich voor als een Marokkaanse homo die in de column agressie tegen homo's aankloeg. Het weekblad Knak ontdekte dat het geen moslim was, maar een witte medewerker van minister Weitz die de column geschreven had. De medewerker zou hebben willen bewijzen dat conservatieve stemmen minder aan bod komen in de media. De minister zegt in een schriftelijke reactie dat hij afstand neemt van het privé-initiatief van zijn medewerker. Hij noemt het een domme actie en gaat met de medewerker praten. Hij is voorlopig niet van plan om de man te ontslaan. Op de E19 richting Antwerpen is vanmorgen een kettingbotsing gebeurd met 9 voertuigen, net voor Kontich. Niemand raakte gewond, maar er staat wel een lange file. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Op het ogenblik dat het gebeurde, hing er wel veel mist in de regio. Van Brussel naar Antwerpen neem je voorlopig beter de A12. In Lokeren in Oost-Vlaanderen was er afgelopen nacht een explosie bij een woning. Er was rookontwikkeling, de brandweer kreeg verschillende oproepen. Er vielen geen gewonden, maar de woning is wel beschadigd, vertelt Hanne Olivier van het parket.
2: Deze nacht in Lokeren is er een explosie geweest aan een woning, waarbij de voordeur van de woning het hengsels gebruikt.

0: blazen is. Wij hebben dan eerst gevraagd om Dobo ter plaatse te laten komen om te kijken of de plaats veilig is. Ze zijn nu nog aan het wachten op hun bevindingen. Nu momenteel hebben we dus nog niet veel informatie. We gaan ook moeten onderzoeken wat het motief is.
1: Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op haven, infrastructuur en industrie in de regio Odessa in het zuiden van Oekraïne. Rusland zegt dat het brandstofopslagplaatsen heeft bestookt en ook twee vrachtschepen op de Zwarte Zee. En in Brazilië komt er een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. In de eerste ronde haalde geen van de kandidaten een absolute meerderheid. De radicaal-rechtse Flavio Bolsonaro, de zoon van Jair Bolsonaro, haalde net iets meer stemmen dan huidig president Lula da Silva. Het was spannend, zegt Matthias Tuijls vanuit Brazilië.
2: Het was nagelbijten in kamp Lula, want tot net voor ongeveer de helft van de stemmen geteld waren, stond de belangrijkste uitdager Flavio Bolsonaro nog boven de 50%. En dat betekent dat hij op dat moment in een eerste ronde zou gaan winnen. De zittende president kwam terug, maar verliest de eerste ronde uiteindelijk met een kleine 2%. En dat betekent dat er binnen enkele weken een tweede ronde volgt. Zo'n 20 miljoen Brazilianen zijn gisteren trouwens niet gaan stemmen. En in een opvallend strijdbare speech liet Lula weten dat hij dat potentieel vanaf vandaag volop wil aanboren. De campagne start dus opnieuw.
1: Het weer geleidelijk overal vrij zonnig tot 22 graden. Ook morgen nog zacht met zonnige periode. In de tweede helft van de week wordt het gevoelig frisser, maximaal rond 15 graden. En krijgen we ook meer kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een medewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft onder een valse naam een opiniestuk naar verschillende krantenredacties gestuurd. In dat stuk deed hij zich voor als een homoseksuele moslim uit Borgerhout. Hij kloeg in de column agressie tegen homo's aan. Het weekblad Knak ontdekte dat de auteur een witte medewerker van minister Weitz was. Die zou met de column hebben willen bewijzen dat progressieve stemmen sneller worden opgepikt in de media. De minister zegt in een schriftelijke reactie dat hij afstand neemt van het privé-initiatief van zijn medewerker. Hij noemt het een domme actie en gaat met de medewerker praten. Het fake opiniestuk is uiteindelijk maar door één online medium gepubliceerd. In het Brussels parlement stelt minister-president Illies vanmorgen het akkoord voor dat de Brusselse regering heeft bereikt over de begroting. Tegen eind volgend jaar moet het tekort op de begroting van het hoofdstedelijk gewest verminderd worden tot 719 miljoen euro. De tarieven van de vervoersmaatschappij MIVB zullen alvast niet stijgen, zegt minister van Begroting Dirk de Smet van Anders.
2: We hebben finaal beslist om de geplande stijging van de tarieven niet door te voeren. En die dus moeten gecompenseerd worden door hier en daar te knippen in werkingsuitgaven opnieuw. Maar goed, na de nodige puzzel te hebben gelegd, kunnen we vandaag aankondigen dat het ons gelukt is om ook die factuur niet door te schuiven naar de pendelaars.
1: De Spaanse premier Sanchez kondigt vervroegde verkiezingen aan op 29 november. De Spaanse regering zal vandaag een extra ministerraad houden om het parlement te ontbinden. Mieke Strings, waarom doet Sanchez dit?
3: Wel, de regering had het al langer moeilijk, onder meer door allerlei corruptieschandalen. Maar de directe aanleiding is de stemming van vorige vrijdag in het parlement over maatregelen om huurders beter te beschermen en iets te doen aan de hoge huurprijzen. De regering verloor die stemming en ook een van haar gedoogpartners, want de Spaanse regering heeft geen meerderheid in het parlement, stemde tegen. Het vertrouwen is dus zoek. Maar tegelijk zit er toch ook wel berekening in deze beslissing, want de woede over de hoge woonkosten in Spanje is

0: bijzonder groot. En traditioneel is dat een thema waar links beter mee scoort dan rechts. En als de woonkosten het hoofdthema worden van de verkiezingen in plaats van migratie met de problemen in Ceuta, dan maakt links dus misschien nog enige kans, dat is de redenering. Maar in de peilingen halen de rechtse partijen voorlopig nog altijd een comfortabele meerderheid.
1: Zien wat het wordt. Dankjewel, Mieke. Het weer vrij zonnig tot 22 graden. Ook morgen nog zacht met zonnige periode. In de tweede helft van de week wordt het gevoelig frisser. Dan halen we nog hooguit 15 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij een dodelijk ongeval gisteravond in Balen in de Antwerpse Kempen is de bestuurder eerst doorgereden. De man van 47 reed met zijn bestelwagen een voetganger aan. Het slachtoffer is een man van 28. Een andere voetganger die bij hem was, werd niet geraakt. De bestuurder van de bestelwagen pleegde vluchtmisdrijf, maar de politie kon hem kort nadien vinden. Hij had te veel gedronken. Ook vanmorgen hebben leerlingen van verschillende middelbare scholen in Luik geprotesteerd tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. Op wat vuurwerk en enkele gegooide eieren na verliep het protest rustig. Op de meeste plaatsen gaan de lessen ook door. Volgens de brandweer zijn in Herstal en Chenet wel enkele steps in brand gestoken. En in Parijs is vanmorgen brand gesticht bij de ingang van een middelbare school. Er zijn geen gewonden. Alle leerlingen konden op tijd in veiligheid gebracht worden. Vandaag zijn opnieuw 400 tot 500 scholen dicht in Frankrijk. Sinds enkele weken zijn er protesten aan de gang tegen de slechte omstandigheden in het onderwijs. En ook universiteitsstudenten hebben zich vorige week aangesloten bij dat protest. Volgens de chef van de Duitse inlichtingendienst bestaat het risico dat Duitsland in de nabije toekomst in een gewapend conflict met Rusland terechtkomt. Hij zegt ook dat Rusland bereid is tot moordacties en sabotages overal in Europa. Nog volgens de Duitse veiligheidschef plant Rusland intense aanvallen op Oekraïne in de loop van de winter die gaat komen. En hij denkt dat het mogelijk is dat Rusland de Baltische staten bedreigt, in de eerste plaats Estland. In Denemarken is een datalek ontdekt dat maar liefst 8,8 miljoen mensen treft. Het Nationale Gegevensregister, CPR, is gehackt. Dat register kent aan alle mensen die in Denemarken verblijven een registratienummer toe. En die nummers zijn nu gelekt en ook namen en adressen van al die mensen. De overheidsdienst heeft de toegang tot het bedrijf geblokkeerd en de Deense politie onderzoekt de zaak. En in Spanje komen er eind volgende maand vervroegde verkiezingen. Dat heeft premier Sanchez vanmorgen aangekondigd. Zijn regering verloor vrijdag een belangrijke stemming in het parlement over maatregelen om huurders beter te beschermen en om iets te doen aan de hoge huurprijzen. De linkse regering heeft zelf geen meerderheid in het parlement. Een partij die de regering normaal steunt, stemde tegen. De Spaanse regering had het al langer moeilijk, onder meer door allerlei schandalen in de partij van de premier. Het is vrij zonnig tot 22 graden. Ook morgen nog zacht met zonnige periode in de tweede helft van de week. Gevoelig frisser met kans op regen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur. Een goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Brussels minister-president Dilliez licht het Brusselse begrotingsakkoord toe. In Luik betogen opnieuw honderden jongeren. Ook in Frankrijk is het scholierenprotest nog niet gaan liggen. En in Spanje komen er vervroegde verkiezingen. Het Brussels gewest zet een belangrijke stap naar een begroting in evenwicht tegen 2029. Dat heeft Brussels minister-president Boris Dilliez gezegd in zijn beleidsverklaring Nina Verhagen. Dat streven naar een evenwicht in Brussel, dat was ook wel nodig.
2: Ja, Brussel had vorig jaar een begrotingstekort van zo'n 1,5 miljard euro. Dat is ontzettend veel op een totaalbudget van 8 miljard. Nu wordt het begrotingstekort gehalveerd tot zo'n 700 miljoen om dan naar nul te gaan in 2029. Er zal vooral bespaard worden op de eigen administratie, met besparingen op personeels- en werkingskosten. Luister naar minister-president Boris Dilliez.
3: Deze ambitie om terug te keren naar een evenwicht moet zich ook vertalen in onze manier van besturen.
2: De Brusselse regering verkoopt ook een van zijn twee thuisbasissen. En opvallend, Brussel verlaagt de aanvullende personenbelasting met 1 procentpunt. Vanuit de oppositie noemt de N-VA de begroting totaal onrealistisch en die partij klaagt ook aan dat er toch geld gaat naar de Brusselse huisvesting, ook al blijft een omstreden PS'er op post. Het is voorlopig onduidelijk of regeringspartij MR dit punt nu wel of niet aanvaardt. Eerder noemde de MR dat een breekpunt.
1: Dankjewel, Nina. Bij de krantenverdeler PPP in Wommelgem zijn dit weekend 50 mensen betrapt die in het zwart aan het werk waren. 30 van hen hadden ook geen geldige papieren om in ons land te zijn. Dat zegt het Arbeidsauditoraat, het parket dat sociale fraude onderzoekt. Zaterdagochtend viel de sociale inspectie binnen bij het distributiecentrum van PPP in een dossier dat al liep, zegt Danaïs Vol van het Arbeidsauditoraat van Antwerpen.
4: De sociale inspectie heeft dan op vraag van het arbeidsauditoraat een controle gedaan in de loods. En volgens de eerste vaststellingen gaat het dan over zwartwerk en mensen zonder legaal verblijf die daar aan het werk waren. Het onderzoek verloopt nu verder naar PPP en de onderaannemers om te zien wie er verantwoordelijk is voor die inbreuken.
1: De loods van PPP is verzegeld. Daardoor kregen verschillende mensen in de provincie Antwerpen zaterdag geen krant in de bus. In Luik verzamelen opnieuw enkele honderden leerlingen in de buurt van enkele scholen. Ze protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Eind vorige week is dat protest al woelig verlopen met kleine brandjes, inbraken en de politie die hier en daar bekogeld werd. Sophie van der Donk, hoe gaat het er vandaag aan toe?
5: Er zijn enkele middelbare scholen geblokkeerd, maar de lessen kunnen voorlopig wel doorgaan. Daarnet heeft de politie het waterkanon ingezet in het centrum van Luik. Er zijn meldingen over voetzoekers die afgestoken werden. Er is met eieren gegooid en er zijn ook een paar steps in brand gestoken in de buurt van Luik. 10 mensen zijn al zeker preventief opgepakt. Ook in Charleroi is er protest met voetzoekers en vuurwerk aan een school. Die onrust komt overgewaaid uit Frankrijk, waar er ook scholierenprotest is.
1: En hoe zit het in Frankrijk vandaag?
5: Het Franse ministerie van Onderwijs zegt dat er problemen zijn bij meer dan 400 scholen sinds vanmorgen. Het zwaarste incident was in Parijs, waar aan de ingang van een lyceum brand gesticht is. In Frankrijk gaat de woede over het lerarentekort, overvolle klassen en schoolgebouwen die in slechte staat zijn.
1: Dankjewel, Sophie. In Spanje komen er vervroegde verkiezingen, dat heeft premier Sanchez aangekondigd vanmorgen. De verkiezingen zullen gehouden worden op

0: 20 november, Mieke Strings. Die aankondiging van Sanchez komt niet geheel onverwacht.
1: Nee, de directe aanleiding was natuurlijk die stemming in het parlement vorige vrijdag over maatregelen om iets aan de hoge huurprijzen te doen en om huurders beter te beschermen. De regering heeft die stemming verloren. De Spaanse regering heeft geen meerderheid in het parlement, is dus afhankelijk van gedoogsteun van andere partijen en één van die partijen heeft tegengestemd. Dus dat maakte pijnlijk duidelijk dat er geen vertrouwen meer was.
0: En die Spaanse regering die had het al moeilijk.
1: Ja, absoluut. De partij van premier Sanchez wordt geplaagd door corruptieschandalen die ook bij de radicaal-linkse coalitiepartners voor flink wat onvrede zorgen. En ook de massale toestroom van migranten in Ceuta bracht Sanchez in moeilijkheden. Maar de woningnood is wel bij uitstek een links thema. En Sanchez zal nu proberen om te profiteren van de grote woede daarover, om toch weer stemmen te winnen. Maar of dat gaat lukken, ja, dat is nog maar de vraag.
0: Dankjewel, Mieke. Zo'n 500 Europese oudste diplomaten en politici willen dat de Europese Unie harder optreedt tegen de nederzettingenpolitiek van Israël. Concreet gaat het over een bouwproject in Jeruzalem dat de bezette westelijke Jordaan-oever in twee zou snijden. Oud-premier Yves Leterme heeft de open brief mee ondertekend. België kan zelf ook meer doen om de druk te verhogen, vindt hij. Zoals op de komende top van ministers van Buitenlandse Zaken.
2: Ik denk dat Maxime Prévost, de minister van Buitenlandse Zaken, een sterk mandaat zou moeten kunnen krijgen om op de raad van 12 oktober ook mede namens ons land te pleiten voor een eensgezinde, hardere houding ten aanzien van Israël. Daarnaast liggen nog de dossiers voor wat België betreft met betrekking tot de handelssancties. Er is het dossier van de opvang van studenten vanuit het gebied. Enfin, er zijn verschillende dossiers waar denk ik ons land ook zelf autonoom beslissingen kan nemen.
0: De chef van de Duitse inlichtingendienst houdt er rekening mee dat Duitsland in een gewapend conflict met Rusland terecht kan komen in de nabije toekomst. Hij zegt ook dat Rusland bereid is tot moordacties en sabotage van Duitse doelwitten. Begin augustus was er al een mislukte drone-aanslag op de luchthaven van Leipzig, wellicht opgezet door de Russische militaire inlichtingendienst. Nog volgens de Duitse inlichtingenchef plant Rusland de komende winter de meest intense aanvallen ooit op Oekraïne. En hij denkt dat ook de Baltische staten, Estland, Letland en Litouwen, door Rusland bedreigd kunnen worden. In Denemarken is een groot datalek ontdekt dat maar liefst 8,8 miljoen mensen treft. Het Nationale Gegevensregister, CPR, is gehackt. Dat register kent aan alle mensen die in Denemarken verblijven een registratienummer toe. En die nummers zijn nu gelekt en ook namen en adressen van die mensen. De overheidsdienst heeft de toegang tot het betrokken bedrijf geblokkeerd en de Deense politie onderzoekt de zaak. In Stockholm in Zweden is vanmorgen de eerste Nobelprijs van het jaar toegekend, de prijs voor geneeskunde.
3: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Karl Deisseroth, Peter Hegemann en Georg Nagel.
0: De prijs gaat dus naar een Amerikaan en twee Duitsers voor hun werk in de optogenetica. Dat is een biologische technologie waarmee ze zenuwcellen gevoelig maken voor licht. En die kunnen dan aan- of uitgezet worden met een lampje, zoals een schakelaar. Met die techniek zouden mensen die blind zijn door sommige oogziektes weer een beetje kunnen zien. Maar het helpt ook om bepaalde aandoeningen beter te begrijpen, zoals depressie, verslaving en dementie. Het weer, enkele hoge wolken, maar vaak zonnig tot 22 graden. Volgende nacht en morgen vroeg is het opnieuw opletten voor mist. Daarna wisselend bewolkt. Woensdag begint nog met mooie opklaringen. Later meer wolken en ook regen vanaf de Franse grens. We begonnen met het begrotingsakkoord voor het Brussels gewest. Het tekort wordt gehalveerd. En volgens minister-president Tillyès zet Brussel daarmee een belangrijke stap naar een begroting in evenwicht. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. Radio.

0: Radio 1 Classics live. Keep you free and clean. Now you wear your skin like... Classics.
1: Radio 1. 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Brussels minister-president Delyes licht het Brusselse begrotingsakkoord toe. In Luik betogen opnieuw honderden jongeren. Ook in Frankrijk is het scholierenprotest nog niet gaan liggen. En in Spanje komen er vervroegde verkiezingen. Het Brussels gewest zet een belangrijke stap naar een begroting in evenwicht tegen 2029. Dat heeft Brussels minister-president Boris Delyes gezegd in zijn beleidsverklaring. Nina Verhagen luisterde.
2: Vorig jaar had Brussel een begrotingstekort van zowat 1,5 miljard euro op een totaalbudget van 8 miljard. Nu wordt het begrotingstekort gehalveerd tot zowat 700 miljoen euro om dan in 29 naar nul te gaan. Er zal vooral worden bespaard op de eigen administratie met besparingen op personeels- en werkingskosten, zegt minister-president Boris Delyes van de MR.
3: Deze ambitie om terug te keren naar een evenwicht moet zich ook vertalen in onze manier van besturen.
2: De Brusselse regering verkoopt ook een van zijn twee hoofdkwartieren. Vanuit de oppositie vraagt team Fouad Ahidar zich af welke prijs de Brusselaars zullen betalen. N-VA noemt de begroting totaal onrealistisch. Intussen broedt er nog een rel in de regering over geld voor de huisvesting waar een omstreden PS'er op post blijft. Regeringspartijen PS en MR spreken elkaar tegen over de afspraken daarover.
1: Bij krantenverdeler PPP in Wommelgem zijn dit weekend 50 mensen betrapt die in het zwart aan het werk waren. 30 van hen hadden ook geen geldige papieren om in ons land te zijn. Dat zegt het Arbeidsauditoraat, het parket dat sociale fraude onderzoekt. Zaterdagochtend viel de sociale inspectie binnen bij het distributiecentrum van PPP in een dossier dat al liep, zegt Danaïs Vol van het Arbeidsauditoraat van Antwerpen.
4: De sociale inspectie heeft dan op vraag van het arbeidsauditoraat een controle gedaan in de loods. En volgens de eerste vaststellingen gaat het dan over zwartwerk en mensen zonder legaal verblijf die daar aan het werk waren. Het onderzoek verloopt nu verder naar PPP en de onderaannemers om te zien wie er verantwoordelijk is voor die inbreuken.
1: De loods van PPP is verzegeld. Daardoor kregen verschillende mensen in de provincie Antwerpen zaterdag geen krant. Door een computerstoring bij spoorwegbeheerder Infrawel zijn er problemen met de reizigersinformatie in de NMBS-app en op de schermen in de stations. Voor de stiptheid en de veiligheid zijn er geen problemen. Thomas Baak van Infrawel.
5: Om 9:15 hebben we een probleem met de informatie op onze servers, waardoor dat de reizigersinfo op de website van NMBS bijvoorbeeld of in hun applicatie, dat die niet altijd up-to-date is, ook op de schermen in de stations. We zijn er volop mee bezig om dat IT-probleem op te lossen. Intussentijd vraagt NMBS bijvoorbeeld ook aan de reizigers om altijd goed te luisteren naar de aankondigingen in de stations.
1: Vanochtend zijn in Luik opnieuw enkele honderden leerlingen samengekomen in de buurt van enkele scholen. Ze protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Eind vorige week is dat protest ook al woelig verlopen. Wim Schepens, jij bent in Luik. Hoe is het daar nu?
6: Wel, Iris, we zijn hier op de Place Saint-Lambert, waar het vorige week gespannen heeft. Maar op dit moment is het hier rustig. We vernemen van de politie dat er hier en daar in de stad wel groepjes scholieren rondtrekken. Maar we zijn ze in ieder geval nog niet tegengekomen. De politie bevestigt wel dat er vanochtend enkele scholieren zijn opgepakt. Het gaat om 10 administratieve aanhoudingen. Maar ook de schooldirecteurs die we hebben kunnen spreken bevestigen dat het vandaag relatief rustig is. Ze lieten wel verstaan dat ze liever hadden gehad dat de scholen vandaag gesloten waren gebleven. Het was een beslissing van de burgemeester om die vandaag weer te openen. De directeurs houden wel hun hart vast voor morgen, want dan worden er in Frankrijk opnieuw grote scholierenprotesten verwacht. En dan zou ook hier in Luik de vlam wel eens weer in de pan kunnen slaan, Iris.
1: Dankjewel, Wim. En in Parijs is vanmorgen brand gesticht aan de ingang van een middelbare school. Er zijn geen gewonden. Alle leerlingen konden op tijd in veiligheid gebracht worden. Vandaag zijn opnieuw 400 tot 500 scholen in Frankrijk dicht. Sinds een paar weken zijn er protesten aan de gang tegen de slechte omstandigheden in het onderwijs. Ook onderwijs, universiteitsstudenten liever, hebben zich vorige week bij het protest aangesloten. In Spanje komen er vervroegde verkiezingen op.

0: 29 november. Dat heeft premier Sanchez vanmorgen aangekondigd. De regering stond al langer onder druk, dus Mieke Strings, deze beslissing komt niet uit de lucht gevallen.
1: Nee, de directe aanleiding was de stemming vrijdag in het Spaanse parlement over twee decreten die huurders beter moesten beschermen en de hoge woningprijzen moesten aanpakken. Maar de regering verloor die stemming en een van de gedoogpartners, want de Spaanse regering is een minderheidsregering, die is afhankelijk van gedoogsteun, een van die gedoogpartners dus stemde tegen. Maar er waren ook andere problemen. De partij van premier Sanchez ligt onder vuur door allerlei corruptieschandalen en er was ook de massale toestroom van migranten in Ceuta die de regering in moeilijkheden bracht.
0: En hoe reageert de oppositie?
1: Ja, die is nu heel blij. Por fin, schreef de grootste oppositiepartij op sociale media, eindelijk. De rechtse oppositiepartijen liggen namelijk al langer voor in de peilingen. Maar Sanchez gaat nu wel proberen om van die grote woede over de woningnood in Spanje het centrale thema van de verkiezingen te maken. Want dat is een thema waarmee links stemmen kan winnen. Maar de vraag is natuurlijk of dat voldoende zal zijn.
0: Dankjewel, Mieke, voor de uitleg. Volgens Kaya Kallas, de buitenlandchef van de Europese Unie, zet Rusland overal in Europa levens op het spel door hybride aanvallen. Het gaat om militaire acties, maar ook om aanvallen met niet-militaire middelen, zoals sabotage en cyberaanvallen. Volgens Kallas was er de voorbije weken een piek van dat soort aanvallen, maar er waren ook meer schendingen van het luchtruim in diverse Europese landen door onder meer Russische drones. De chef van de Duitse inlichtingendienst houdt er rekening mee dat Duitsland in een gewapend conflict met Rusland kan terechtkomen in de nabije toekomst. Hij zegt ook dat Rusland bereid is tot moordacties en sabotage van Duitse doelwitten. Begin augustus was er al een mislukte drone-aanslag op de luchthaven van Leipzig, wellicht opgezet door de Russische militaire inlichtingendienst. Nog volgens de Duitse inlichtingenchef plant Rusland komende winter de meest intense aanvallen ooit op Oekraïne. En hij denkt ook dat de Baltische staten, Estland, Letland en Litouwen, door Rusland bedreigd kunnen worden. In Stockholm in Zweden is de eerste Nobelprijs van het jaar toegekend, de prijs voor geneeskunde.
2: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Karl Deisseroth, Peter Hegemann en Georg Nagel.
0: De prijs gaat dus naar een Amerikaan en twee Duitsers voor hun werk in de optogenetica. Dat is een biologische technologie waarmee ze zenuwcellen kunnen aan- of uitzetten met behulp van licht. En dat vertelt neurofysioloog Wim van Duffel.
3: Men kan eigenlijk de hersencellen activeren op een manier waarop dat ze natuurlijk actief zijn. Of inactiveren waarop dat ze op een natuurlijke manier inactief zijn. Dus men kan eigenlijk nabootsen wat die hersenen doen, maar door op een knopje te drukken. Om hersenwerking beter te begrijpen, dus te onderzoeken hoe dat de hersenen echt werken. En deze techniek heeft daar enorm toe bijgedragen in de laatste twee decennia.
0: En dat zou ook kunnen helpen om bepaalde aandoeningen beter te begrijpen, zoals depressie, verslaving en dementie. Het weer, enkele hoge wolken, maar vaak zonnig tot 22 graden. Volgende nacht en morgen vroeg is het opnieuw opletten voor mist, daarna wisselend bewolkt. Woensdag begint nog met mooie opklaringen, maar later komen er meer wolken en ook regen vanaf de Franse grens. We begonnen met het begrotingsakkoord voor het Brussels gewest. Het tekort wordt gehalveerd volgens minister-president Dilias. Zet Brussel daarmee ook een belangrijke stap naar een begroting in evenwicht. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.

0: Radio 1 Classics live.
1: Volgen kunnen hebben. En in Parijs is vanmorgen brand gesticht aan de ingang van een middelbare school. Alle leerlingen konden op tijd in veiligheid gebracht worden. Vandaag zijn opnieuw 400 tot 500 scholen in Frankrijk gesloten. Sinds een paar weken zijn er protesten aan de gang tegen de slechte omstandigheden in het onderwijs. Ook universiteitsstudenten hebben zich bij het protest aangesloten. Het Brussels gewest zet een belangrijke stap naar een begroting in evenwicht tegen 2029. Dat heeft Brussels minister-president Boris Delias gezegd in zijn beleidsverklaring. Brussel had vorig jaar een begrotingstekort van zowat 1,5 miljard euro, wat ontzettend veel is op een totaalbudget van 8 miljard. Nu wordt het begrotingstekort gehalveerd tot zowat 700 miljoen euro om in 2029 naar een evenwicht te gaan. Er zal vooral bespaard worden op de eigen administratie met besparingen op personeels- en werkingskosten, zegt minister-president Boris Delias.
2: Deze ambitie om terug te keren naar een evenwicht moet zich ook vertalen in onze manier van besturen.
1: Vanuit de oppositie noemt de N-VA de begroting totaal onrealistisch. De computerproblemen bij spoorwegbeheerder Infrabel zijn opgelost. Door de storing was de reizigersinformatie in de NMBS-app en op de schermen in de stations niet altijd correct, maar intussen is dat opnieuw in orde. Het ging niet om hacking, zegt Infrabel, en de treinen reden ook gewoon normaal. Twee Duitse biofysici en een Amerikaanse neurowetenschapper hebben de Nobelprijs voor geschiedenis gewonnen. Ze hebben ontdekt hoe het komt dat sommige algen fluoriserend zijn. En dat hebben ze gebruikt om zenuwcellen ook gevoelig te maken aan licht, zodat ze die met een lampje kunnen aan- en uitschakelen. Neurofysioloog Wim van Duffel legt uit waarvoor dat gebruikt kan worden.
3: Bij mensen die blind zijn, probeert men deze techniek te gebruiken om het netvlies terug te laten werken. En om hersenwerking beter te begrijpen, dus te onderzoeken hoe dat de hersenen echt werken, welke delen van de hersenen betrokken zijn bij bepaalde functies, bij bepaalde gedragingen, bij bepaalde waarnemingen. De meeste van deze denkpistes, die is men nog aan het onderzoeken, maar men is daar volle bak mee bezig om dat te kunnen vertalen naar menselijke toepassingen.
1: Het zou ons ook kunnen helpen om aandoeningen zoals dementie, depressie en verslaving te begrijpen. Het is vaak zonnig vanmiddag met een paar hoge wolken. We halen tot 22 graden. Volgende nacht en morgen vroeg is het opnieuw opletten voor mist. Daarna wisselend bewolkt. Woensdag eerst nog mooie opklaringen. Later meer wolken en ook regen vanaf de Franse grens. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio 1.

0: Classics. Radio 1. 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Ries van Impe. In Luik zijn 16 mensen opgepakt bij het leerlingenprotest dat sinds vorige week aan de gang is. Ze protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Vanochtend verzamelden honderden leerlingen in de buurt van enkele scholen in Luik. En dat verliep eerst rustig, tot een 200-tal gemaskerde jongeren de anderen uitdaagden. Wim Schepens is in het centrum van Luik en vertelt wat hij nu ziet.
1: Er is hier op dit moment een kat-en-muisspel aan de gang tussen een 200-tal jongeren en de politie. We staan hier nu aan het plein van het operagebouw dat door de politie is afgezet. Op dat plein zien we sproeiwagens van de politie die naar we vernemen al een paar keer zijn ingezet. Er hangt hier ook een brandlucht, dus blijkbaar hebben die jongeren ook van alles in brand gestoken. Zelf

0: Radio 1 Classics live.
1: Kort aan middelen in de scholen. Ook universiteiten hebben zich aangesloten bij het protest. De protesten verlopen vaak woelig en zijn al herhaaldelijk uitgemond in geweld. In de Zwarte Zee voor de kust van Roemenië zijn twee bemanningsleden overleden bij een brand op een cargo-schip. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone, maar daarover is er geen zekerheid. De Roemeense kustwacht heeft ook 11 andere bemanningsleden gered van op het schip. De hele reddingsoperatie is nog aan de gang. Het cargo-schip was onderweg met graan vanuit Oekraïne naar Italië. Volgens Kaya Kallas, de buitenlandchef van de Europese Unie, zet Rusland overal in Europa levens op het spel door hybride aanvallen. Het gaat om militaire acties, maar ook om aanvallen met niet-militaire middelen, zoals sabotage en cyberaanvallen. Volgens Kallas was er de voorbije weken een piek van dat soort aanvallen, maar waren er ook meer schendingen van het luchtruim in diverse Europese landen door onder meer Russische drones. Het is vaak zonnig vanmiddag met een paar hoge wolken. We halen temperaturen tot 22 graden. Volgende nacht en morgen vroeg is het opnieuw opletten voor mist. Daarna wordt het wisselend bewolkt. Woensdag eerst nog mooie opklaringen, later meer wolken en dan gaat het ook regenen vanaf de Franse grens. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. In het centrum van Luik is de situatie uit de hand gelopen. De politie moest tussen beiden komen omdat jongeren vernielingen aanrichtten. Vanochtend verzamelden honderden leerlingen in de buurt van enkele scholen in Luik. Dat verliep eerst rustig, tot een 200-tal jongeren de anderen uitdaagden. In Luik zijn 16 mensen opgepakt bij dat leerlingenprotest dat sinds vorige week aan de gang is. Ze protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Wim Schepens is in het centrum van Luik en vertelt wat hij nu ziet.
3: Een half uur geleden is de politie aan het operagebouw in actie gekomen. Tot dan toe had ze de scholieren op het plein hun gang laten gaan. Een 80-tal, schat ik, liep daar luidruchtig rond met pancartes. Maar elders op het plein gebeurden ondertussen minder fraaie dingen. Ik hoorde bommetjes ontploffen, zag vuilnisbakken in brand vliegen. Politiespotters hadden een aantal van de relschoppers daar blijkbaar kunnen identificeren. Want een half uur geleden dus zagen hoe mensen plots van het plein werden geplukt en in politiebusjes werden geduwd. De politie lijkt de situatie intussen ook onder controle te hebben, al blijft de situatie gespannen.
2: En ook elders in Wallonië duurt het protest voort. In Hanuit, vlakbij de grens met Limburg, is een tiental kinderen licht gewond geraakt toen een vuurwerkpijl op de speelplaats van een lagere school belandde. Eén leerling is naar het ziekenhuis gebracht. De havens in Vlaanderen, Nederland en Noord-Rijn-Westfalen in het westen van Duitsland gaan nog meer samenwerken. De bevoegde ministers en havenbazen hebben daar een verklaring over ondertekend. De drie regio's vormen samen een belangrijke haven- en

0: Radio 1 Classics live.
1: Zelf in je blootje staat. Uit onderzoek blijkt dat nauwelijks 3% van de slachtoffers van online seksueel geweld hulp zoekt. Het gaat dan bijvoorbeeld om seksueel getinte beelden die verspreid worden zonder toestemming. Het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen kan slachtoffers helpen om die beelden te verwijderen, zegt Sophie Roeland.
2: Zij kunnen bij ons een melding doen, wij zijn daarvoor bevoegd. Wij kunnen hen ondersteunen welke acties ze kunnen ondernemen en zeker ook met beelden offline te halen. Omdat wij een zogenaamde trusted flagger zijn. Dus wij hebben eigenlijk bij een aantal grote sociale media platformen een beetje een directe lijn waarmee we gewoon sneller kunnen reageren om bepaalde beelden van het net te halen.
1: Een man uit Brugge moet zich onder andere chemisch laten castreren nadat hij een meisje van 16 had verkracht en naaktbeelden van haar had verspreid. De man van 21 benaderde geregeld minderjarige meisjes via sociale media. Volgens de gerechtspsychiater is de man zwak begaafd en is de kans groot dat hij nieuwe feiten zal plegen. Daarom heeft de rechtbank hem veroordeeld tot 5 jaar gevangenis met voorwaarden. Hij moet zich chemisch laten castreren, wat betekent dat hij pillen moet nemen om zijn seksdrang weg te nemen. Hij mag ook geen contact meer zoeken met zijn slachtoffer. Vaak zon vanmiddag met een paar hoge wolken tot 22 graden. Volgende nacht en morgen vroeg is het opnieuw opletten voor mist. Daarna volgen zon en wolken. Woensdag eerst nog opklaringen, maar later wolken en regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Het blijft onrustig in Luik na het scholierenprotest. De politie moet ingrijpen met het waterkanon. Door een betere samenwerking tussen Vlaamse, Nederlandse en Duitse havens moeten we sterker staan tegen buitenlandse concurrentie. En Rusland ontkent dat er pest is uitgebroken na een incident in Aleppo. In het centrum van Luik is de situatie uit de hand gelopen. De politie moest tussen beiden komen omdat jongeren vernielingen aanrichtten. In Luik zijn 16 mensen opgepakt bij dat leerlingenprotest dat sinds vorige week aan de gang is. Ze protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Wim Schepens, jij bent in Luik. Hoe is het daar nu?
2: Wel, heel de dag door zijn scholieren in groepjes door het centrum getrokken. Lange tijd verliep dat relatief rustig, maar de afgelopen uren is het hier aan het Operaplein ontspoord. De scholieren die met pancartes door de straat liepen zijn hier ook niet meer te bespeuren. Wat we nu zien zijn vooral wat oudere jongeren, casseurs zeg maar, die bushokjes slopen en steps en deelfietsen in brand steken. De politie heeft zich lange tijd strategisch op een afstand gehouden. Af en toe zagen we wel hoe iemand uit de meute werd gehaald, allicht door agenten in burger. Maar zo net is hier ook een sproeiwagen verschenen die de meute heeft weggejaagd. Ondertussen worden de brandjes hier geblust en is het wachten tot de rust weerkeert. We vernemen dat de burgemeester van Luik vanavond zou beslissen of de scholen morgen gesloten blijven. Want morgen is er weer groot scholierenprotest in Frankrijk. En de vrees leeft dat dat de jongeren hier in Luik zou kunnen inspireren om de boel op stelten te zetten.
1: Dankjewel, Wim. En nog bij scholierenprotest in Wallonië zijn in Hanuit, vlakbij de grens met Limburg, 15 kinderen licht gewond geraakt toen vuurwerk terecht kwam op de speelplaats van een lagere school. 1 leerling is naar het ziekenhuis gebracht. En het protest in het Franstalig onderwijs heeft zich uitgebreid van Wallonië naar Brussel. In Elsenen hebben leerlingen de toegang tot het Atheneum Charles Janssens geblokkeerd. Ze willen dat de hele week volhouden. De komende dagen worden nog meer protestacties verwacht aan Brusselse scholen. En ook in Frankrijk is het protest hevig en gewelddadig. Al dagenlang komen scholieren en studenten op straat tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Scholen blijven dicht en het protest draaide ook vandaag uit op rellen. Dat vertelt

0: Radio 1 Classics live.
1: De havens in Vlaanderen, Nederland en Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland gaan nog meer samenwerken, onder meer om onafhankelijker te worden in hun energievoorziening en beter te kunnen concurreren. De bevoegde ministers en havenbazen hebben daar een verklaring over ondertekend. En Linde Koman was daarbij.
2: De handtekeningen zijn gezet, de verdere samenwerking kan beginnen. De regio's Vlaanderen, Nederland en het Duitse Rijn- en Roergebied vormen samen de grootste haven- en industriezone van Europa. Maar de concurrentie van buiten Europa groeit en de energiebevoorrading staat onder druk. Dat wordt nu aangepakt, zegt Nederlands minister-president Rob Jetten.
3: We willen ervoor zorgen dat we in onze eigen havengebieden goede duurzame energie kunnen opwekken, groene waterstof kunnen maken en met gezamenlijk infrastructuur dat ook dan kunnen transporteren naar al die industriële gebieden in Nederland, België en Duitsland.
2: Er komen daarom meer pijpleidingen tussen de havens. En om meer investeerders aan te trekken, zal er ook op dezelfde manier omgegaan worden met Europese regels. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
4: We hebben nu afgesproken om te kijken van kunnen we die omzetting die beter op elkaar afstemmen, zodanig dat het voor mensen en bedrijven gemakkelijker is om die grenzen over te steken.
2: De havens vragen ook financiële steun van Europa.
1: Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wil digitaal seksueel geweld beter bespreekbaar maken met een opmerkelijke slogan: grappig tot jij zelf in je blootje staat. Uit onderzoek blijkt dat nauwelijks 3% van de slachtoffers van online seksueel geweld hulp zoekt. Het gaat dan bijvoorbeeld om seksueel getinte beelden die verspreid worden zonder toestemming. Het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen kan slachtoffers helpen om die beelden te verwijderen, zegt Sophie Roeland.
5: Zij kunnen bij ons een melding doen, wij zijn daarvoor bevoegd. Wij kunnen hen ondersteunen, welke acties ze kunnen ondernemen en zeker ook met beelden offline te halen, omdat wij een zogenaamde trusted flagger zijn. Dus wij hebben eigenlijk bij een aantal grote sociale media platformen een beetje een directe lijn waarmee we gewoon sneller kunnen reageren om bepaalde beelden van het net te halen.
1: Een man uit Brugge moet zich onder andere chemisch laten castreren nadat hij een meisje van 16 had verkracht en naaktbeelden van haar had verspreid. De man van 21 benaderde geregeld minderjarige meisjes via sociale media. Volgens de gerechtspsychiater is de man zwak begaafd en is de kans groot dat hij nieuwe feiten zal plegen. Daarom heeft de rechtbank hem veroordeeld tot 5 jaar gevangenis met voorwaarden. Hij moet zich chemisch laten castreren, wat betekent dat hij pillen moet nemen om zijn seksdrang weg te nemen. Hij mag ook geen contact meer zoeken met zijn slachtoffer. Op het assiseproces in Nijvel in Waals-Brabant vraagt de aanklager om Nicola Ulens schuldig te bevinden aan de moord op zijn stiefmoeder. Ulens is een vroegere agent van de staatsveiligheid en zoon van baron Ulens, de Schoten, de vroegere eigenaar van de Tiense suikerfabriek en de Weight Watchers. 3,5 jaar geleden schoot hij zijn stiefmoeder dood. Hij zelf zegt dat dat gebeurde in een moment van waanzin na jarenlange frustraties. Maar volgens de aanklager gaat het om een bewuste keuze en dus om moord. De jury doet wellicht morgen een uitspraak. De Russische gezondheidsautoriteiten ontkennen dat de dood van een laborante van een onderzoeksinstituut in de regio Irkutsk zou veroorzaakt zijn door een longpestvirus. Ze overleed aan een longontsteking, maar die zou dus niet zijn veroorzaakt door een dergelijk gevaarlijk virus, Peter de Kroebele.
6: Ja, dat is toch wat de Russen zeggen, dat er geen enkel verband is inderdaad tussen de dood van de 28-jarige laborante en het ongeluk. Dat gebeurde eind september bij het Onderzoeksinstituut voor Pestbestrijding in Irkutsk. Ze bracht toen per ongeluk een flesje waarin sporen van de longpestbacterie zouden hebben gezeten. Ze is enkele dagen later overleden door een longontsteking en er werd al snel een verband gelegd. Maar er is, ik citeer de autoriteiten, geen enkel verband tussen beide feiten. Maar het is wel zo dat intussen ongeveer 200 mensen die mogelijk contact hebben gehad met de laboranten onder medisch toezicht zijn gesteld of in isolatie zijn geplaatst. Ziekenhuizen en kraamklinieken in de regio hebben ook beperkingen ingevoerd. Dat is toch vreemd, dan kan je toch afvragen wat er nu werkelijk aan de hand is. Maar dus volgens de Russische autoriteiten niet.
1: Dank je, Peter. In de Zwarte Zee voor de kust van Roemenië zijn 2 bemanningsleden overleden bij een brand op een cargo-schip. Mogelijk werd dat schip geraakt door een drone, maar daarover is er geen zekerheid. De Roemeense kustwacht heeft ook 11 andere bemanningsleden gered van op het schip. De hele reddingsoperatie duurde een tijd. Het cargo-schip was onderweg met graan vanuit Oekraïne naar Italië.

0: Vanavond nog licht bewolkt. Daarna wordt het vannacht opnieuw mistig, vooral in het westen en noordwesten. Morgenochtend blijft het lang grijs. Na de middag wisselend bewolkt en tot 23 graden. Woensdag start nog zonnig. Later meer wolken en regen vanaf de Franse grens. En vanaf donderdag frisser herfstweer met regen, buien en wind. We begonnen met het scholierenprotest in Luik, dat na de middag grimmiger is geworden. De jongeren komen op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs, maar een groep trekt door de stad rond en is gewelddadig. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

to pluck for the rain together, for the

0: Classics. Radio 1.
1: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Ries van Impe. Het was de hele dag onrustig in Luik na het scholierenprotest. De politie moest ingrijpen met het waterkanon. Door een betere samenwerking tussen Vlaamse, Nederlandse en Duitse havens moeten we sterker staan tegen buitenlandse concurrentie. En Rusland ontkent dat er pest is uitgebroken na een incident in een labo. In het centrum van Luik is de situatie vanmiddag uit de hand gelopen. De politie moest tussen beiden komen omdat jongeren vernielingen aanrichtten. In Luik zijn 16 mensen opgepakt bij dat leerlingenprotest dat sinds vorige week aan de gang is. Ze protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Wim Schepens vanuit Luik met de verslag van de dag.
2: De dag begon met tumult aan wat schoolpoorten, maar de rust was daar snel weer gekeerd. Intussen waren enkele honderden scholieren aan een optocht begonnen door het centrum, op de voet gevolgd door de politie. Kort na de middag strandde de optocht op het plein voor de opera. En daar liep de situatie uit de hand. Jongeren vernielden bushokjes en staken deelsteps in brand. De politie trad bij momenten hardhandig op. Deze scholieren getuigt hoe ze, toen ze een agent aansprak, bijna slaag kreeg met de matrak en traangas in haar ogen gespoten kreeg.
3: J'ai voulu poser une question à une partie de la police. Il a voulu me frapper avec sa matraque. Après, j'étais soi-disant trop près, ils m'ont gazé dans les yeux.
2: Intussen is het plein hier zo goed als leeggelopen, al hangen er nog wel wat groepjes jongeren rond die duidelijk nog energie te over hebben en ook nog over flink wat vuurwerk blijken te beschikken. Het is nu afwachten wat er morgen gaat gebeuren.
1: De burgemeester van Luik zou vanavond beslissen of de scholen morgen dicht blijven. Morgen is er een grote scholierenactie in Frankrijk. En de vrees bestaat dat die actie de scholieren in Luik zou inspireren om zelf massaal op straat te gaan. En nog bij scholierenprotest in Wallonië zijn in Hanuit, vlakbij de grens met Limburg, 15 kinderen licht gewond geraakt toen vuurwerk terechtkwam op de speelplaats van een lagere school. Een leerling is naar het ziekenhuis gebracht. En het protest in het Franstalig onderwijs heeft zich uitgebreid van Wallonië naar Brussel. In Elsenen hebben leerlingen de toegang tot het Atheneum Charles Janssens geblokkeerd. Ze willen dat de hele week volhouden. De komende dagen worden nog meer protestacties verwacht aan Brusselse scholen. En ook in Frankrijk is het protest hevig en gewelddadig. Al dagenlang komen scholieren en studenten op straat tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Scholen blijven dicht en het protest draaide ook vandaag uit op rellen. Dat vertelt Steven de Kranen die het in Frankrijk volgt.
4: 413 middelbare scholen zijn dicht van in totaal 3700 in Frankrijk. Blokkades opgeworpen door scholieren en hier en daar opnieuw toch wel weer rellen. En ongeregeldheden met vooral dan extreem linkse activisten die zich mengen tussen die scholieren. Dus het geweld blijft. Bijvoorbeeld in Lens heeft er een 15-jarige scholier zijn hand kwijtgespeeld toen hij een flitsgranaat van de politie opraapte of tegen hem kreeg, dat is nog niet duidelijk. Laat ons zeggen, dus opnieuw heel veel protest en op sommige plaatsen opnieuw gewelddadig.

0: Radio 1 Classics live.
1: Nu aangepakt, zegt Nederlands minister-president Rob Jetten.
2: We willen ervoor zorgen dat we in onze eigen havengebieden goede duurzame energie kunnen opwekken, groene waterstof kunnen maken en met gezamenlijke infrastructuur dat ook dan kunnen transporteren naar al die industriële gebieden in Nederland, België en Duitsland.
1: Er komen daarom meer pijpleidingen tussen de havens. En om meer investeerders aan te trekken, zal er ook op dezelfde manier omgegaan worden met Europese regels. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
3: We hebben nu afgesproken om te kijken van kunnen we die omzetting die beter op elkaar afstemmen, zodanig dat het voor mensen en bedrijven gemakkelijker is om die grenzen over te steken.
1: De havens vragen ook financiële steun van Europa.
4: Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wil digitaal seksueel geweld beter bespreekbaar maken met een opmerkelijke slogan: grappig tot jij zelf in je blootje staat. Uit onderzoek blijkt dat nauwelijks 3% van de slachtoffers van online seksueel geweld hulp zoekt. Het gaat dan bijvoorbeeld om seksueel getinte beelden die verspreid worden zonder toestemming. Er zijn dus veel meer slachtoffers dan de cijfers van de meldingen laten uitschijnen, zegt Sophie Roeland van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen.
5: We gaan ervan uit dat mensen het gewoon zelf niet weten dat ze er slachtoffer van zijn, tot als iemand hen er attent op heeft gemaakt. Maar heel veel mensen weten ook nog steeds niet dat het strafbaar is om zo'n beelden door te sturen zonder toestemming. Dus dat draagt ertoe bij dat er zeker meer gevallen zijn dan dat er officiële meldingen van zijn.
4: Een man uit Brugge moet zich onder andere chemisch laten castreren nadat hij een meisje van 16 had verkracht en naaktbeelden van haar had verspreid. De man van 21 benaderde geregeld minderjarige meisjes via sociale media. Volgens de gerechtspsychiater is de man zwak begaafd en is de kans groot dat hij nieuwe feiten zal plegen. Daarom heeft de rechtbank hem veroordeeld tot 5 jaar gevangenis met voorwaarden. Hij moet zich chemisch laten castreren, wat betekent dat hij medicatie moet nemen om zijn seksdrang weg te nemen. Hij mag ook geen contact meer zoeken met zijn slachtoffer. Op een assiseproces in Nijvel in Waals-Brabant vraagt de aanklager om Nicola Ulens schuldig te bevinden aan de moord op zijn stiefmoeder. Ulens is een vroegere agent van de staatsveiligheid en de zoon van baron Ulens de Schoten, de vroegere eigenaar van de Tiense suikerfabriek en de Weight Watchers. 3,5 jaar geleden schoot hij zijn stiefmoeder dood. Hij zelf zegt dat dat gebeurde in een moment van waanzin na jarenlange frustraties. Maar volgens de aanklager gaat het om een bewuste keuze en dus om moord. De jury doet wellicht morgen een uitspraak. De Russische gezondheidsautoriteiten ontkennen dat de dood van een laborante van een onderzoeksinstituut in de regio Irkutsk zou veroorzaakt zijn door het longpestvirus. Ze overleed aan een longontsteking. Dat werd gelinkt aan een dergelijk gevaarlijk virus. Maar dat klopt dus niet, Peter de Kroebele.
6: Dat is toch wat de Russen zeggen, dat er geen enkel verband is inderdaad tussen de dood van de 28-jarige laborante en het ongeluk. Dat gebeurde eind september bij het onderzoeksinstituut voor pestbestrijding in de regio Irkutsk in Siberië. Ze brak toen per ongeluk een flesje waarin sporen van de longpestbacterie zaten. En ze is enkele dagen later overleden door een longontsteking. En er werd al snel een verband gelegd, hè, maar er is, ik citeer de autoriteiten, geen enkel verband tussen beide feiten. De oorzaak van de longontsteking is onbekend. Het is wel zo dat intussen ongeveer 200 mensen die mogelijk contact hebben gehad met de laboranten onder medisch toezicht zijn gesteld of in isolatie zijn geplaatst. En ook hebben ziekenhuizen en kraamklinieken in de regio beperkingen ingevoerd. Dat is toch allemaal vreemd. Dus kan je toch afvragen wat er nu werkelijk aan de hand is. Maar dus, volgens de Russische autoriteiten, helemaal niets.
4: Dank je wel, Peter. Vanavond nog licht bewolkt. Daarna wordt het vannacht opnieuw mistig, vooral in het westen en noordwesten. Morgenochtend blijft het lang grijs. Na de middag wisselend bewolkt en dan tot 23 graden. Woensdag start nog zonnig. Later komen er meer wolken en regen vanaf de Franse grens. En vanaf donderdag krijgen we fris herfstweer met regenbuien en wind. We begonnen met het scholierenprotest in Luik, dat na de middag grimmiger is geworden. De jongeren komen op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Maar een groep trok de stad rond en was gewelddadig. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 8 uur, Neil, goedenavond. 14 nieuws met Alain de Korte. Bij de acties van scholieren in het Franstalige onderwijs zijn vandaag 18 agenten lichtgewond geraakt. In totaal werden ook 50 actievoerders opgepakt. Er waren bij ons acties in onder meer Luik, Verviers, Charleroi en Arles. In Frankrijk is voor morgen een grote actiedag aangekondigd door scholieren en studenten. Die protesteren er al dagenlang tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Maar het protest morgen zal allicht breder zijn, zegt Steven de Kranen vanuit Frankrijk.
2: Ze verwachten in Frankrijk dat ook onderwijsvakbonden zich zullen aansluiten, maar ook de vakbonden van bijvoorbeeld arbeidersorganisaties. Dus men is bang dat in feite de sociale onvrede die overal een beetje leeft in Frankrijk nu één kanaal zal vinden en dat iedereen nu samen zal optrekken tegen de plannen van de regering en de begrotingsopmaak die toch besparingen voorziet in heel veel sectoren. Onder andere ook het onderwijs. Ook al zegt de premier nu dat hij extra geld zal willen uittrekken om tegemoet te komen aan de eisen van de scholieren. Maar natuurlijk, we zitten nog maar in de fase van het begin van de onderhandelingen.
1: Vlaams minister van Begroting Ben Weitz geeft een blaam aan een kabinetsmedewerker die onder een valse naam een opiniestuk had aangeboden aan enkele redacties. Hij deed zich voor als homoseksuele moslim. Het weekblad Knak kwam achter zijn ware identiteit. Weitz weigert om de medewerker te ontslaan. De minister zegt dat de man in kwestie beseft dat hij een enorme stommiteit heeft begaan. Hij wijst ook op zijn jonge leeftijd. De kabinetsmedewerker is 26. Voor oppositiepartij Groen volstaat dat niet. Groen wijst op de deontologische code voor kabinetspersoneel die een minister opdraagt om maatregelen te nemen als een medewerker het vertrouwen schendt. Voetbal dan. Om 9:15 spelen de Rode Duivels hun vierde Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk. Peter van den Bemt, jij volgt die wedstrijd voor ons in het Stade de France in Parijs. Voor welke opstelling heeft bondscoach Van Bommel gekozen?
3: Hij moest natuurlijk een keuze maken omdat Tielemans, de aanvoerder, en Kevin Bruyne geschorst waren. Maar alles bij elkaar heeft hij 6 nieuwe namen aan de aftrap gebracht in vergelijking met de wedstrijd op Esclessin tegen de Turkije. Volvoort in de doel vandaag dus niet de Senelans. Zeiss alterneert met de Kuiper weer op de linkerkant. De andere 3 achteraan zijn dezelfde gebleven met Castagne, Nkooi en Mechelen. Centraal op het middenveld dan zijn Lavia en Raskin toegevoegd aan Hans van Aken die blijft staan. En Romelu Lukaku staat aan de aftrap. Dat is een eeuwigheid geleden met de nationale ploeg. Want ook op het WK maar 1 keer aan de aftrap gestaan uiteindelijk. Moreira uit schorsing speelt op de linkerkant in de plek van Mika Gods die op de bank zit. En Luke Bakio heeft ook zijn plek in het elftal behouden. En als ik even kijk naar de Fransen is het een mix van de mannen die eerste keuze zijn en die dat net iets minder zijn. Want geen Olise bijvoorbeeld, geen Doué en geen Cherki, maar wel Dembélé die aan de aftrap staat samen met Kamavinga en Koné bijvoorbeeld op het middenveld. Dus een lastige opgave, dat zeker wel hier in het uitverkochte Stade de France in de strijd om een plek in de top 2 in de Nations League.
1: De verbinding was niet optimaal, hopen straks beter. Maar bedankt in ieder geval, Peter. We hebben die boodschap wel begrepen. Vanavond licht bewolkt. Vannacht wordt het opnieuw mistig, vooral in het westen en noordwesten. Morgenochtend blijft het lang grijs. Na de middag is het wisselend bewolkt en tot 23 graden. Vanaf donderdag minder warm. En dus normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Meer in de app van 14 Nieuws.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Classics.
1: Radio 1. 9 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Bij de acties van scholieren in het Franstalige onderwijs zijn vandaag 18 agenten lichtgewond geraakt. In totaal werden ook 50 actievoerders bij verschillende incidenten opgepakt. Er waren bij ons acties in onder meer Luik, Verviers, Bergen, Charleroi en Aarle. In Frankrijk is voor morgen een grote actiedag aangekondigd door scholieren en studenten. En daar wordt al dagenlang geprotesteerd tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Daar zijn sinds het begin van de acties al zo'n 5000 mensen opgepakt. De meeste zijn minderjarig. Zo'n 500 Europese oud-diplomaten en politici willen dat de Europese Unie harder optreedt tegen de nederzettingenpolitiek van Israël. Ze hebben een open brief geschreven. Hun kritiek is in het bijzonder gericht tegen een bouwproject in Jeruzalem dat de bezette westelijke Jordaan-oever in tweeën zou snijden. Een van de ondertekenaars is oud-premier Yves Le Terme. Hij vindt dat ook België meer moet doen om de druk op Israël te verhogen. Bijvoorbeeld op de komende top van ministers van Buitenlandse Zaken.
2: Ik denk dat Maxime Prévost, de minister van Buitenlandse Zaken, een sterk mandaat zou moeten kunnen krijgen om op de raad van 12 oktober ook mede namens ons land te pleiten voor een eensgezinde, hardere houding ten aanzien van Israël. Daarnaast liggen nog de dossiers voor wat België betreft met betrekking tot de handelssancties. Er is het dossier van de opvang van studenten vanuit het gebied. En er zijn verschillende dossiers waar denk ik ons land ook zelf autonoom beslissingen kan nemen.
1: En een kwartier geleden zijn de Rode Duivels begonnen aan hun Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk. Peter van den Bemt, jij volgt de wedstrijd in het Stade de France in Parijs. Hoe staat het daar bij jou?
3: Voorlopig nog altijd 0-0, maar het is wel een wedstrijd eenrichtingsverkeer waarbij Frankrijk de hele tijd kampeert op de helft van de Rode Duivels die achteruit geduwd worden en moeten verdedigen in en rond de eigen 16. Dat heeft nog niet de grote kansen opgeleverd. Tot daarnet Barcola, de gevaarlijkste man vanaf de linkerkant, toch heel erg ver kon doorgaan. En Maarten van der Voort vandaag zijn debuut bij de Rode Duivels kwam er gepast tussen om een voorsprong voor de Fransen te voorkomen. En één keer hebben de Belgen de overkant gehaald. Liever Lukaku kon uithalen met rechts, maar een zwak schotje werd simpel gepareerd door Restes. Maar dus, na iets meer dan 16 minuten, wel nog altijd 0-0 tussen Frankrijk en België.
1: Bedankt, Peter. Vanavond ligt bewolkt. Vannacht wordt het opnieuw mistig, vooral in het westen en het noordwesten van het land. Morgenochtend blijft het lang grijs, maar na de middag komt de zon tevoorschijn tot 23 graden dan. Vanaf donderdag minder warm en dus meer normalere temperaturen voor de tijd van het jaar. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1. 10 uur, Neil, goedenavond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Op de snelweg E313 in Geel in Antwerpse Kempen is een dodelijk verkeersongeval gebeurd in de richting van Antwerpen. De snelweg is er nog steeds volledig versperd. Het verkeer moet de snelweg verlaten. Het ongeval gebeurde rond 7 uur vanavond. De bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een collega die in pannen stond te helpen, werd er aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. In Luik gaan de scholen morgen normaal open. Dat laat de Luikse burgemeester De Meijer vanavond weten. Eerder vandaag waren er incidenten en vernielingen met actievoerende scholieren. Er werd overwogen om de scholen morgen gesloten te houden, maar dat gebeurt dus uiteindelijk niet. Naast Luik waren er ook acties in het Franstalig onderwijs in onder meer Charleroi, Aarle, Bergen en Verviers. Bij incidenten raakten 18 agenten licht gewond. Zo'n 50 actievoerders werden opgepakt. In Frankrijk is voor morgen een grote actiedag aangekondigd door scholieren en studenten. Die protesteren al dagenlang tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Maar het protest morgen zal allicht breder zijn, zegt collega Steven de Kranen vanuit Frankrijk.
1: Morgen is het zogenaamd acte 3, dus de derde keer dat de scholieren breed willen betogen over heel Frankrijk. Dat betekent dat heel veel middelbare scholen ook weer dicht zullen blijven, maar dat ze nu ook zullen betogen in de stadcentra van veel Franse steden. In Parijs, Rijssel, Marseille zullen er optochten zijn. Die worden nu ook gesteund door de onderwijsvakbonden. Leerkrachten zullen erbij zijn. En ook het Algemeen Vakbondsfront heeft gezegd dat ze mee willen stappen in die betogingen. Want ja, de onvrede is er niet alleen in het onderwijs. Die is breed in Frankrijk. We zitten ook in een verkiezingsjaar. Het is het moment om van zich te laten horen.
0: Er zijn in Frankrijk al goed 5000 mensen opgepakt sinds de start van die scholierenrellen. De meeste zijn minderjarig. Er gaan voor het eerst militairen naar Saoedi-Arabië in het kader van het defensiepact dat het land heeft gesloten met onder meer Turkije en Pakistan. Die twee landen sturen naast soldaten nu ook militair materieel. Saoedi-Arabië wordt geregeld aangevallen door Houthi-strijders uit buurland Jemen. Het defensiepact moet het land weerbaarder maken. Vandaag was er een bijeenkomst van de 3 partnerlanden in de Saoedische hoofdstad Riyadh en daar is beslist om het defensiepact dus in werking te stellen. Het is ook de bedoeling om de militairen snel te ontplooien daar. In het zuiden van Nigeria, in het westen van Afrika, is een legervliegtuig neergestort. De 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Dat heeft de president van Nigeria vanavond bevestigd. Wat het ongeval veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek opgestart. En de Rode Duivels spelen hun 4e Nations League-wedstrijd op dit moment tegen Frankrijk in het Stade de France. Peter van den Bemt in Parijs, hoe doen de Rode Duivels het?
2: En ze doen het uitstekend, want ze leiden nog altijd met 0-1. Een prachtvolle doelpunt van Luke Bakayoko op een diepe bal van de absolute uitblinker Lavia bij de Belgen na 34 minuten. Moeilijke start voor de Belgen, dat zeker wel. Ze werden achteruit geduwd, maar veel kansen kwamen daar niet van. Van de Voort moest 1 keer in de voeten van Barcola. Ook Le Paul had nog een schotje, maar dat was ook al een kobbeltje geweest van Raska. En dan die formidabele goal van Luke Bakayoko in de tweede helft. Frankrijk wel weer overwicht, maar het was tot daarnet wachten op de eerste echt grote kans voor de Fransen. Le Paul met de deviatie. Goede redding van Maarten van der Voort. Maar nu heeft hij dan net zijn grote kanonnen erin gezet. Met onder meer Michael Olise. Dus een half uur nog wel stand houden voor de Belgen. Ze staan op voorsprong in Frankrijk. 0-1.
0: Dankjewel, Peter. Eerst nog licht bewolkt vannacht. Tegen de ochtend is er kans op mist, rond 8 graden. Morgen eerst nog grijs, maar later wisselen wolken en opklaringen elkaar af. En temperaturen van 17 graden aan zee dan tot 23 elders. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 11 uur, Neil, goedenavond. VRT Nieuws met Aleid de Korte. Op een kerkhof in Oostende zijn zo'n 150 graven beschadigd. Het voorbije weekend onbekende haalde bronzen kruisbeelden weg van zo'n 150 graven. Toezicht wordt er nu verhoogd. Simon Viers van de politie in Oostende.
2: Afgelopen weekend kregen wij de melding van een man die daar het graf van een van zijn familieleden ging bezoeken. En hij merkte dat op het graf een kruisbeeld was ontvreemd. Daarop is een ploeg ter plaatse gekomen die de nodige vaststellingen heeft gedaan. En we zagen dan ook dat er bij meerdere graven schade was of dat er zaken waren ontvreemd. Het is helaas een fenomeen dat we wel zien terugkeren, dat we wel kennen, zeker met de donkere maanden. Dus we hebben dan ook toezicht verhoogd. We gaan dus meer patrouilleren.
1: De Boeddhistische Unie van België stapt voorlopig niet naar de rechter omdat ze nog altijd niet erkend is als niet-confessionele levensbeschouwing. De voorzitter van de Unie heeft goede hoop op een oplossing tegen het einde van deze federale regeerperiode, na een overleg op het kabinet van minister van Justitie Verlinde. Volgens hem is er een formele toezegging van de minister om de erkenning van het boeddhisme tegen het einde dan in orde te brengen. Ons land telt naar schatting 150.000 aanhangers van het boeddhisme. En 20 jaar geleden is al een aanvraag tot erkenning ingediend. In Congo zijn zeker 30 mensen omgekomen bij een botsing tussen twee boten op de Congo-rivier. Er zijn ook nog heel veel vermisten. Slechts enkele mensen hebben het ongeval overleefd. Bootongevallen gebeuren wel vaker in Congo en ook in andere landen in de regio. Boten zijn er vaak overladen omdat veel inwoners ervoor kiezen om over het water te reizen wegens de slechte staat van de wegen. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren in en tegen Frankrijk. Het verslag is van Peter van den Bemt.
3: De Rode Duivels leken lange tijd op weg naar stuntwerk in Parijs, maar werden in het slotkwartier dan toch nog overspoeld door de ontketende Fransen in de regie van de onstuitbare Michael Olise. België moest een kwartier ver achteruit tegen Frankrijk dat veel balbezit had, maar weinig concreet doelgevaar. En gaandeweg gingen de Duivels met een uitstekende Lavia al maar beter voetballen. Raskin kopte over en Luke Bakio ronde een heerlijke diepe bal van Lavia af met een geweldige trap voor 0-1. De matige Fransen keken verbaasd op. Maar in de tweede helft schakelde Frankrijk twee versnellingen hoger. De Belgen geraakten niet meer onder de druk uit en voetbalden ook zelf niet meer. Doeman van der Voort redde een paar keer uitstekend en zo geraakten de Duivels tot in het slotkwartier. Maar onder impuls van de ingevallen Olise braken finaal dan toch de dijken met nog 4 doelpunten op dik 10 minuten. Via Doué met een verrassende trap. Cherki na een versnelling van Olise die daarna zelf ook nog 2 keer heerlijk scoorde voor 4-1. Een stevige, maar ook logische nederlaag die de Rode Duivels in de poelen nu naar de derde plaats duwt.
1: Eerst nog niet bewolkt vannacht. Tegen de ochtend is er kans op mist, rond 8 graden. Morgen eerst nog grijs, later wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 elders. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Op de snelweg E313 in Geel in de Antwerpse Kempen is een dodelijk verkeersongeval gebeurd. In de richting van Antwerpen was dat. Het ongeval gebeurde rond 7 uur vanavond. De bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een collega die pannen had te helpen, werd er aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De snelweg is ondertussen wel weer vrij. Op een kerkhof in Oostende zijn zo'n 150 graven beschadigd het voorbije weekend. Onbekenden haalden er bronzen kruisbeelden weg. Het toezicht wordt er verscherpt. Simon Viers van de politie in Oostende.
2: Afgelopen weekend kregen wij de melding van een man die daar het graf van een van zijn familieleden ging bezoeken. En hij merkte dat op het graf een kruisbeeld was ontvreemd. Daarop is een ploeg ter plaatse gekomen die de nodige vaststellingen heeft gedaan. En we zagen dan ook dat er bij meerdere graven schade was of dat er zaken waren ontvreemd. Het is helaas een fenomeen dat we wel zien terugkeren, dat we wel kennen, zeker met de donkere maanden. Dus we hebben dan ook toezicht verhoogd. We gaan dus meer patrouilleren.
1: In Luik zullen de scholen dinsdag normaal open zijn. Dat laat de Luikse burgemeester vanavond weten. Eerder op maandag waren er incidenten en vernielingen met actievoerende scholieren. En er werd ook overwogen om de scholen dinsdag dus gesloten te houden. Maar dat gebeurt dus niet. Naast Luik waren er ook acties maandag in het Franstalig onderwijs. In onder meer Charleroi, Aarle, Bergen en Verviers. Bij de incidenten raakten 18 agenten licht gewond. Zo'n 50 actievoerders werden opgepakt. In Frankrijk is er dinsdag een grote actiedag. Door scholieren en studenten die protesteren al dagenlang tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Maar het protest dinsdag zal allicht breder zijn, zegt Steven de Kranen vanuit Frankrijk.
3: Morgen is het zogenaamd acte trois, dus de derde keer dat de scholieren breed willen betogen over heel Frankrijk. Dat betekent dat heel veel middelbare scholen ook weer dicht zullen blijven, maar dat ze nu ook zullen betogen in de stadcentra van veel Franse steden. In Parijs, Rijssel, Marseille zullen er optochten zijn. Die worden nu ook gesteund door de onderwijsvakbonden. Leerkrachten zullen erbij zijn. En ook het Algemeen Vakbondsfront heeft gezegd dat ze mee willen stappen in die betogingen. Want ja, de onvrede is er niet alleen in het onderwijs. Die is breed in Frankrijk. We zitten ook in een verkiezingsjaar. Het is het moment om van zich te laten horen.
1: In Frankrijk zijn al goed 5000 mensen opgepakt sinds de start van die scholieren protesten en ook rellen dus. En de meeste zijn minderjarig. Bij de rellen in Frankrijk raakten al meer dan 200 scholieren gewond. En nog in Frankrijk hebben de Rode Duivels in de Nations League voetbal met 4-1 verloren. Het verslag is van Peter van den Bemt.
4: De Rode Duivels leken lange tijd op weg naar stuntwerk in Parijs, maar werden in het slotkwartier dan toch nog overspoeld door de ontketende Fransen in de regie van de onstuitbare Michael Olise. België moest een kwartier ver achteruit tegen Frankrijk dat veel balbezit had, maar weinig concreet doelgevaar. En gaandeweg gingen de Duivels met een uitstekende Lavia al maar beter voetballen. Raskin kopte over en Luke Bakio ronde een heerlijke diepe bal van Lavia af met een geweldige trap voor 0-1. De matige Fransen keken verbaasd op. Maar in de tweede helft schakelde Frankrijk twee versnellingen hoger. De Belgen geraakten niet meer onder de druk uit en voetbalden ook zelf niet meer. Doeman van der Voort redde een paar keer uitstekend en zo geraakten de Duivels tot in het slotkwartier. Maar onder impuls van de ingevallen Olise braken finaal dan toch de dijken met nog 4 doelpunten op dik 10 minuten. Via Doué met een verrassende trap. Cherki na een versnelling van Olise die daarna zelf ook nog 2 keer heerlijk scoorde voor 4-1. Een stevige, maar ook logische nederlaag die de Rode Duivels in de poelen nu naar de derde plaats duwt.
1: Eerst nog licht bewolkt vannacht. Tegen de ochtend is er kans op mist, rond 8 graden. Dinsdag eerst grijs, later wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen tot 23 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 1. Radio.